0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Mooi, ik vind het.
8: Ah. Mooi.
7: Ja, dat is leuk.
8: Lentenjagers, onverzaagd.
9: Efteling Kids Radio.
10: Joehoe.

Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. 3. 9. 6.

0: chips kunnen gaan. Waarom drinken? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. De, de, de. Oh, oh, oh, oh, oh. La, land, er. Mooi.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah, aha.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg, Roodkapje, vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De vaak hier?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Of, oh, zie je wel, ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe een mens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer, dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tadaa! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag.
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... Ah, de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het. Klein Duimpje.
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier. Je bent om op te vreten.
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige, lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige, lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje! Mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je er eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen? Dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal. Zelfs een kabouter. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Grapje hier. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en grappig. Rood grapje!

0: Fien, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd. Eind van het lied. Tot mijn verdriet.

is het zand. Doe ik iets fout? Mijn dromen zijn ineens niet meer zo leuk. Geen vaste hand.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De kleine zeemermin. Er was eens een kleine zeemermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag een mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
3: Ik weet waar jij voor komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins en nu wil jij mooie benen hebben? Nou, dat kan, in ruil voor je stem.
2: Mijn stem? Vroeg de zeemermin verbaasd.
3: Ja!
2: Lachte de heks gemeen.
3: Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen. Maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in schuimende golven.
2: Niet veel later zat de zeemermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft, die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken. Zusje, riep de oudste. We zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn. Maar de kleine zeemermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemermin loste op in de schuimende zee.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

mij. Of ik steek je aan. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet kent. Als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element. Als jij een beetje bang voor me bent.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips in de kamer sneak. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triest. Heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: mag geen holle bolle grijze mond.
1: Op haar dag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen. En in bad? Niks voor mij.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten hoe het verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over.
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Vielen je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja, schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom. Kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar
2: slaapkamer. Veel te snel.
3: Het was zo donker.
2: Zo is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Mijn Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik wens...

0: Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle toverpinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Dat klopt.
1: Hansje staat voor de spiegel een stuk taart te eten. Gietje vraagt aan Hansje, waarom eet je nou een stuk taart voor de spiegel? Zegt Hansje, nou, als ik in de spiegel kijk, lijkt het net alsof ik 2 stukken taart heb.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Jongens en meisjes, dames en heren, welkom in het prachtige theater van Efteling Kids Radio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke voorstelling we gaan luisteren. De musical van vandaag is... de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat. Voor alle ouders, gelief je telefoon uit te zetten... en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken van dit hoorspel. Dus ga er maar goed voor zitten en pak wat lekkers te eten en te drinken. Veel plezier bij deze musical.
2: Er was eens een kleine jongen die woonde in Merendal. Een arme streek in het kleine kikkerlandje van koning Christiaan van den Eerste, de Tweede.
3: In ons dorp, maar uw moestuinen staan er prachtig bij. En uw graanvelden staan vol graan. En uw boomgaarden hangen vol appels. En u woont hier helemaal alleen. Is het misschien mogelijk om iets met ons te delen?
4: Mavros deelt met niemand. Met niemand.
3: En waarom zou u ook? Als het allemaal klopt wat ik over u gehoord heb.
4: En wat heb jij gehoord?
3: Dat u zich kunt omtoveren tot welk dier u maar wilt. Maar daar geloof ik helemaal niks van.
4: Dat klopt.
3: Maar dan wil ik wel iets spectaculairs zien. Een kameel. Nee, een giraf. Of nee, ik weet het. Een draak.

0: Ik dacht het niet. Jij hield toch zo van dieren?
1: Nee! Help, wat gebeurt er? Stop! Wat gebeurt er? Help! Help! Oh nee. Ik ben een kat. Ik ben een kat! Nou, het valt mee als het ligt.
2: Valt mee. Maar dat moet werken. Ja, kom.
1: Hé, sst.
2: Hoi. Hé, joh.
1: Ga uit de weg, rotkat.
3: Hoe kan ik nu werken?
1: Mevrouw, kunt u mij helpen?
3: Ik praat?
1: Ja, kunt u mij helpen? Die kat praat!
3: Nee.
1: Die... dat beest, wat? Dat beest praat echt hoor.
2: Ja, hoor.
1: Echt hoor, geluid me, die kat. Die kat praat! Geluid me, die kat praat echt hoor. Echt, ho, ho, ho. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Ja, kom maar. Poes, poes, poes, poes, poes. Ja, poes, poes, poes, poes.
3: Ik ben geen poes, maar een kater. En ik heet Tim. Iedereen is bang voor een kat die praat. Wat moet ik nu?
4: Niet meer praten. Kara.
3: Wat? Wie bent u?
4: Ik? Oh, ik ben Agatha. Zie, ik woon hier in Kat op Zand. Met mijn katjes. Oh, wacht. Ik zal ze roepen. Kaatjes, kom eens bij Agatha. Oh, kijk, hier zijn zij. Oh, zij zijn zo lief. Allemaal, zie. Nee, waar is nou Piep? Piep, waar ben jij? Piep, ah, daar ben jij. Oh, Pieper de Piep. Hoera. Oh, ja, jij was er weg. Ik had de schrik. Hè? Geef hier, dank. Kara, jij mag er met ons mee. Hè? Zie, en jij mag er blijven zolang jij wil. Hè? Zie. Oh, Kara, als die mensen bang voor jou zijn omdat jij praat, dan kiezen jij toch gewoon om er niet meer te praten. Nee, huh? Jij zegt alleen miauw.
3: Maar ik...
4: Miauw.
5: Miauw.
3: Maar ik kan niet...
4: Miauw.

0: Efteling Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarsde Kat.

0: kijk nou eens. Wat een leuk katje.
1: Mauw.
0: Dag. Hé, hey, kom dan. Ja, kom dan eens. Ja, kom. Ja, ja, kom maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hallo. Hè? Ik ben Toon. Ben jij hier helemaal alleen?
1: Mauw.
0: Oh, en hoor jij dan helemaal bij niemand?
1: Huh?
0: Hey. Wat? Wil je met mij mee?
1: Mauw.
0: Oh, nou. Nou, mijn zoons zullen jou geweldig vinden, hè? Tja, ja, en in de molen is er ruimte genoeg, dus ga jij maar met mij mee. Oh, weet je wat? Ik noem jou Bolletje.
1: Nou.
0: Vind je dat mooi? Ja, oh, Bolletje dus.
1: Bolletje? Nee, hè?
2: Jacob, kom maar.
1: Johan. Hoi. Hey, oh.
2: Te laat. Kom maar.
1: Hoi.
2: Hey. Hoi. Hey. Zijn mee?
1: Hoi. Hey.
2: Ah, ja. Dat is beter.
1: Wat?
2: Oh, wat? Hé,
0: oh. Hey, jongens.
2: Oei. Ja.
0: Jongens. Komen jullie eens even hier. Ik wil jullie even voorstellen aan iemand. Hé. Hey. Kijk eens. Dit is Bolletje.
2: Een kat.
1: Hé.
3: Hé, hé, hé.
2: Oh, ben je verkouden, broertje?
4: Nou, ja, haha, heel grappig, Johan.
5: Ja, of hooikoorts. Het is de tijd, hè?
3: Nee, het is geen hooikoorts, Jacob.
5: Nou, en waarom nies je dan?
3: Maar ik nies niet...
2: Hadden we nou maar een fiets gekregen.
5: Ja, of een ratelslang, want die verhaart niet. Johan, snap je omdat een ratelslang... Johan? Bolletje. Vreselijke naam. Maar goed, vanaf dat moment woonde ik in een molen bij molenaar Toon en zijn drie zoons. Ver weg van Merendal en tovenaar Mavros. Uiteindelijk ging het wel wennen en ging ik al mouwend mijn gang.

0: 8 keer zo lang. Een mens heeft 1 leven, maar ik heb als kater er 9. Molenaar Toon had maar 1 leven. Ja, en dat leven stopte...
1: Miauw, miauw, miauw, miauw.
2: Miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Miauw, miauw. Miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Van zijn 3 zoons was het Bas... gezondheid, die zich over mij ontfermde.
3: Kom maar.
0: Hij gaf me melk, brokken, kamde mijn vacht... en gaf me 1 keer in de 3 maanden een ontwormingspil. Na de dood van Molenaar Toon lazen de broers het testament.
2: Wat kun je?
0: Johan kreeg wat geld en de molen.
4: Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ik heb de molen. Oh, dan kan ik eindelijk zelf geld verdienen. Goed, man.
0: Jacob kreeg wat geld en de ezel.
4: Ja, ik heb de ezel, ik heb de ezel.
3: Nou, kom maar bij mij werken in die molen. Ik kan die ezel goed gebruiken.
0: Doen we. En Bas kreeg wat geld en...
5: De kat.
4: De kat? Oh, daar heb jij echt wat aan.
6: Hey, succes met je kat, Bas. Oh, hey.
4: Wij runnen de molen. Hè? Run jij dan de kattenbak?
6: De kattenbak.
4: Nou.
2: Ja,
4: hey, bolletje.
2: Nou.
4: Hey. Ja,

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat.
2: Ja, ja. Mau. Ja, je bent lief. Alleen, nee, niet te dichtbij. Ja.
3: Nou, ik zit er maar mooi mee. Het is niets waar ik iets mee kan. Mijn ene broer kreeg de molen, de ander de ezel. En ik...
2: Ik heb deze suffe, miauwende, spinnende, verharende, al onze struiken geel, piezen en stiekende...
4: Mooi, houden we ons even in.
2: Hé?
3: Wie zei dat?
4: Nou.
2: Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Jij bent een kat. En een kat die zegt...
4: Miauw.
2: Nou, inderdaad, een kat miauwt. Een kat miauwt gewoon.
4: Nou, deze niet, hoor.
2: Wat? Jij praat?
4: Vrij goed zelfs.
2: Hè? Nee, en je verstaat ook alles.
4: Reken maar. Vooral dat gedeelte van suf, miauwend, spinnend, verharend... al onze struiken geel piezen. Als jij die kattenbak nou eens op tijd verschoont... pies ik niet zo vaak in die struiken, Bas.
2: Maar waarom nu pas? Waarom praat jij nu pas?
4: Oh, en stinkend? Ik lik mezelf de blaren op mijn tong om mezelf een beetje schoon te houden.
3: Hé, maar Polletje...
4: Ho! Dat misverstand wil ik eindelijk even rechtzetten. Ja. Die naam, die kan niet. Die kan gewoon niet.
2: Nee.
4: Hé, Bolletje. Zie ik eruit als een bolletje...
2: Nou, als ik hier wil, ik ben...
4: Bas, ik zie er niet uit als een bolletje.
2: Nee.
4: Ik ben Tim. Aangenaam. Kom op, knul. Geef je kat eens een pootje. Goed. Nog steeds zo ontevreden met wat je gekregen hebt?
2: Nee. Een pratende kat. Nee. Als ik dat aan mijn broers vertel...
4: Nee. Dat doe jij niet. Nee, ik kan jou beter helpen als ik zelf bepaal wie er vanaf weet en wie niet. Begrepen?
2: Helpen?
4: Natuurlijk. Ik ben de vervelendste niet. Ik ga jou helpen.
2: Maar met wat dan precies?
4: Oh, Bas. Je hebt de afgelopen jaren als beste voor me gezorgd.
2: Ja.
4: Je bent knetterallergisch. Gezondheid.
2: Dank je.
4: En toch heb je voor me gezorgd. Hey. Nee. Als dat geen toewijding is. En daarom lijkt het me een goed idee dat ik eens iets terug ga doen.
2: Oké, maar hoe dan precies?
4: Ja, dat weet ik nog niet, maar daar kom ik op terug. Oh. Maar, voordat ik jou kan helpen, moet jij eerst iets voor mij doen.
2: En dat is?
4: Ja, wacht maar af. Kom op en neem je geld mee.
2: Oké.
4: Hop. In het paleis van koning Christiaan van den Eerste de Tweede... probeert de koning zijn dochter Tessa... er al dagenlang van te overtuigen dat ze toch heus zal moeten trouwen.
5: Miauw?
6: Miauw. Miauw. Miauw. Miauw.
5: Miauw.

0: niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet.
1: Maar het moet, meisje, het moet. Je moet trouwen. Lieveling, wacht nou eventjes op mij. Was dat nou? Zo, luister nou toch eens eventjes. Je kan toch niet je hele leven lang alleen blijven? Nee, nee, nee, je moet trouwen.
0: Waarom?
1: Omdat dat zo heugt. Omdat het altijd zo gegaan is. En omdat dat altijd zo zal blijven gaan. Als een prinses een bepaalde leeftijd krijgt, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan moet ze trouwen. Ja,
0: van wie?
1: Nou, van niemand in het bijzonder, gewoon omdat dat moet. Hè? Dat is de traditie, Tessa, traditie.
0: Ja. Ja, maar pap, met wie moet ik dan trouwen?
1: Ja, met een jongen van adel natuurlijk, hè. Een prinses kan alleen maar trouwen met een jongen van adel. Dat is ook de traditie.
0: Ja, maar ik ken helemaal geen jongens van adel.
1: Precies. En daarom komen ze straks ook allemaal langs.
0: Wat? Allemaal?
1: Allemaal, ja. Je moet toch een beetje zien wat er te koop is in de wereld, hè. Oh, Tessa, een mannendefilé. Maar nu ga je eerst die jurk even aanpassen, kom op.
0: Oh, maar pap, ik haat die ouderwetse jurk.
1: Ah, toe, Tessa, alleen maar even passen. Ha. Tessa, kom je zo in het parterre?
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarsde Kat.
0: Ja. Oké. Ja. Oh, serieus? Oh, mag ik alsjeblieft weg? Heb jij gezien wat ik aan?

0: Deze is leuk, maar ja, die is leuk. Die is leuk.
1: Maar kleren, wat? Jij wilt kleren?
2: Inderdaad. Ik wil kleren. Ik ben nu al zo lang een kat dat ik vergeten ben hoe het is om een mens te zijn.
1: Een mens?
2: Ik wil mooie schoenen.
1: Wat?
2: Mooie kleren.
1: Nee.
2: Oh, mis.

0: de hak.
1: Waarom heb jij zo'n jurk

0: Hey, wat?
1: Geweldig!
0: Het is toch helemaal goed?
1: Helemaal goed. Kijk die laars. Hier
0: en die cape en de hoed.
1: Helemaal af.
0: Compleet.
1: Kom. Kom.
0: Wat is dat?
1: Heb jij hier nou echt al jouw geld aan uitgegeven?
0: Aan kattenkleren?
1: Jij bent echt knettergek. Vind jij het nou echt heel gek dat pa jou alleen maar die kat heeft nagelaten?
0: Oh, nou ja, als je zo met geld omspringt.
1: Johan! Johan!
2: Edellieden van heinde en verre, welkom aan het hof van zijn koninklijke hoogheid, koning Christiaan van den Eerste, de Tweede. Als u zich hier opstelt in een rij, krijgt u allemaal een kort moment de kans om naar de hand van prinses Tessa te dingen.

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat.
2: Ik wil het niet, ik wil het niet.

0: Hallo.
1: Hoi. Je wil het echt niet?
0: Wat bedoel je?
1: Nee, ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet.
0: Nou, dat. Oh, laat maar. Dat is een meningsverschil met mijn vader. Hi.
1: Hey.
0: Ik ben Tessa.
1: Oh, ik ben Bas.
0: Hi.
1: Hey.
0: Hey. Oh, zo mooi is het hier, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ik kom hier eigenlijk altijd als ik even alleen wil zijn.
0: Sorry. Oh nee, oh sorry, dat is duidelijk. Ik ga wel, ik zoek een ander plekje.
1: Wat? Doei. Wat? Oh nee. Zo bedoel ik het niet. Oh. Wacht, kom. Kom.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, kom mee.
0: Oké. Okay.
1: Kom hier zitten.
0: Weet je het zeker?
1: Heel zeker.
0: Oké.
1: Gaat het weer een beetje beter?
0: Oh ja hoor. Oh, maar mijn vader. Oh, soms kan ik hem echt... Ja. Ja, hij is de liefste van de hele wereld, maar hij is zo eigenwijs. Oh, en heel traditioneel. En dat ben ik echt niet.
1: Wat, niet traditioneel?
0: Nee.
1: Want je lijkt me behoorlijk eigenwijs.
0: Hè?
1: Maar dat zou je dan wel van hem hebben?
0: Nou, bedankt voor het compliment. En jij? Jij wil graag alleen zijn?
1: Ja, als je broers hebt als de mijne, dan wil je soms wel even alleen zijn.
0: Heb jij broers?
1: Ja.
0: Echt?
1: Twee.
0: En hoe heten ze? Ja,
1: Johan en Jacob.
2: Ah, mooi hè? Hoe gaat het, mevrouw? Strik u. Ja, dames en heren, ik zeg mooi hè, dat is toch lief? Jonge mensen die verliefd zijn, want dat hadden jullie wel door, toch? Bas werd smoor op Tessa... En Tessa tot over haar oren op Bas. Oh. Wie is er wel eens verliefd geweest, vingers? Niemand? Ja, daar iemand. Helemaal niemand? Daar, ja. Dan weet jij tenminste hoe dat voelt.
3: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
2: Zoenen? Dat is wel een tikkie snel, vind je zelf ook niet? Ze kennen elkaar net. Joh, daar gaan dagen overheen. Weken, maanden. Miauw. Wat? Zo. Hallo. Koekoek. Nou... Die laat er ook geen gras over groeien. Nee.
0: Oh, dit. Dit kan niet.
1: Wat kan niet?
0: Dit, wij. Als mijn vader er ooit achter komt.
1: Hè, maar hoe komt hij daar ooit achter dan?
0: Mijn vader is de koning. Die komt overal achter.
1: Maar dan ben jij.
0: Prinses Tessa, ja. Oh, zie je nou wel? Ineens is alles anders.
1: Nee, hoe bedoel je?
0: Oh, alles is leuk, gezellig, zorgeloos, tot dat ene stomme woord.
1: Prinses.
0: Ja.
1: Majesteit.
0: Hou op, alsjeblieft. Je behandelt me anders. En het ergste is... door dit woord kan het niet. Je bent niet van adel. We kunnen elkaar niet meer zien.
1: Wat zeg je nou?
0: Nooit meer.

0: liefste Tessa.
1: Liefste Bas.
2: Hé! Hey. Nou!
1: Kom dan!
2: Ja, kom jij dan?
1: Nee.
2: Kom dan! Oh, ga je weg!
1: Ga je weg!
2: Nee, prima!

0: Oh, dat breekt je hart toch? Ja, vind ik echt sneu. Vind ik echt super, super, super zonde. Ik vond het zo'n leuk setje. Zo. Hé, hey, maar wacht eens. Ik zou Bas helpen en ik wist nog niet waarmee. Nou, toen dus wel. Ik breng die twee gewoon weer bij elkaar.
1: Efteling Kids Radio.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat.
3: Kaatjes, kaatjes, Magyare, kaatjes. Oh, lekker, lekker, lekker. Wat zijn jullie dan? Oh, Felix, jij bent altijd Katje de Voorste, hè? Lekkere trek, ja!

0: balletje, zo'n balletje, balletje, balletje, balletje, balletje, balletje, balletje. Wat is er? Post, dank u. Oh, ik heb de post. Ah, zoek de staart, ja. Oh. Felix, Felix, ik heb geen staart. Ga weg. Oh, gaapkatjes, ja.
1: Gaat alles wel goed?
0: Oh, Karateam. Dit is verschrikkelijk.
1: Sorry, wat is er verschrikkelijk? Oh. Eens kijken.
0: Oh, dit.
1: Bevelschrift van zijne koninklijke hoogheid, koning Christiaan van den Eerste de Tweede. Op last van het hof dienen alle wezens die zich hier in Kat op Zand ophouden binnen een maand een andere plek te zoeken. Dan bouwt koning Christiaan van den Eerste de Tweede zijn derde gastenverblijf. Dat zal worden opgeleverd op de vierde van de vijfde. Hè? Ze gaan de boel ontruimen.
0: Zie, wij moeten weg allemaal. Heel Kat op Zand moet weg.
1: Dat kan toch niet?
0: Cara mia, cara team. Jij was altijd al zo slim. Dus hoe houden jij en ik onze thuis in eigen hand? Iedereen is van die leggen, want geen kat die wil hier weg. Dus hoe redden jij en ik ons eigen Kat op Zand?
1: Bas wil een prinses. Kat op Zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast een grap. Het zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog.

0: het aan het konijn. Ik heb het nodig.
1: Ja, hier, maar kat op zand.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Of vang nog meer.
1: Meer.
0: Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip of een fazant.
1: Maar wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.
1: Paleis.
0: Loop je stukken met me mee? Ik doe.

0: Majesteit,
1: ja.
0: Voor u verschijnt een kat die u iets aan te bieden heeft. Oh. Een gelaarste kat en hij praat.
2: Wat kan een gelaarste pratende kat mij nou aan te bieden hebben? Nou, ik ben al onder de indruk, hoor. Kijk, dat is nou een buiging. Ha? Volgens de traditie is dat nou een perfecte buiging.
3: Majesteit!
2: Ah, heer, mijn tijd, het beest praat.
3: Majesteit, ik kom hier niet voor mijzelf. Ik kom hier om u iets aan te bieden.
2: Oh, een konijn?
3: Ja.
2: Nou, eten we vanavond konijn, hè? Weten we dat ook weer?
4: Oh, ja, met frietjes.
2: Met frietjes? Nee, die. Konijn dien je eerst te stoven in bier. Met aardappeltjes.
4: Oh ja.
2: En een uitje. En een tikje knoflook, hè? Tikje knoflook, niet te veel. Nee, anders ruik je de volgende dag zo uit je... Nou, en dat past in geen enkele traditie, hè? Bedankt, pratende kat.
3: Maar majesteit, u moet niet mij bedanken. U moet mijn meester bedanken. Oh. Mijn meester hoopt ooit om de hand van uw dochter te kunnen vragen. Maar daarvoor wil hij toch eerst op goede voet staan met haar vader.
2: Oh, dat ben ik.
4: Hij wil toch met mij trouwen?
2: En rustig, dat is rustig. Hè? Laat meneer de kat nou eens eventjes uitpraten. Zeg eens, uw meester, hè? Is die van adel?
3: Oh, zeker.
2: Ah?
3: Ja. Hij is... Marquise!
2: Marquise? Een marquise die wil trouwen met mijn dochter. Oh, maar dan moeten we hem gezien hebben, hè, de afgelopen dagen. Ja, want alle mannen van adel zijn hier langs geweest.
4: Hoe heet hij dan, die marquise?
3: Heet, hè?
4: Ja.
3: Huh. En daar had ik nog niet over nagedacht. En ik kon niet zeggen marquise Bas. Want nou ja, dat klinkt natuurlijk voor geen meter. Maar wat dan wel? Hebben jullie een idee?
4: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Niemand. En toen dacht ik aan Agatha, hoe ze mij altijd noemt. Cara, Tim. Liefste, Tim. Want Cara is liefste in het Italiaans. Cara. Bas. Carabas. De markies van Carabas. Hij doet u de hartelijke groeten. Hij is jong, hij is schuitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden strot. Hij is slank met op de juiste plek spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Miauw. Majesteit!
1: Ja?
0: Majesteit, kijk eens, een fazant.
1: Oh, heerlijk. Breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig masseren.

0: Bloemen, ik ben gek op bloemen.
1: Deze zijn voor u.
0: Voor mij.
1: Van de markies.
0: Wat mooi, maar waarom geeft de markies ze zelf eigenlijk niet?
1: Onder ons gezegd gezwegen, de markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij begroeten.
2: Hoi.
1: Maar vertrouw me, het komt goed. De markies verzamelt moed en hij hoopt u in de toekomst te ontmoeten.

0: En...
1: Oh, de Marquise klinkt fantastisch. Ja, geweldig, echt waar. Maar eigenlijk ben ik al verliefd op iemand anders.
0: Op wie?
1: Op Bas. Maar dat loopt toch op helemaal niks uit, want die is niet van adel.
0: Of misschien wel, maar weet je dat zelf nog niet.
1: Sorry, wat zei u?
0: Niets.
1: Oh.
2: Tessa!
1: Oh, ik moet mee met mijn vader.
0: Maar naartoe?
1: Naar Kat op Zand. Ja, dan gaan we een vlag plaatsen als startschot voor de bouw van zijn derde gastenverblijf. Oh, en daarna gaan we naar Merendal.
0: Bij Merendal? Ja. Om wat te doen?
1: Nou, om te doen wat prinsessen blijkbaar moeten doen. Ja. Lachen en wuiven naar het volk volgens de traditie. Oh, we vertrekken morgen vroeg en we zijn wel even weg. Dus hopelijk zie ik u daarna nog.
0: Nou, misschien wel eerder. Oh, en dit was het moment. Ik moest alleen nog even iets afhandelen met de lakei. Zeg, lakei, als u naar de Merendal gaat, welke route volgt u dan?
3: Stroog hier erbij.
0: Ja. Jo, echt? Langs het meer? Bij de waterval? En hoe laat gaat u eigenlijk rijden? Kijk eens aan. Dank u.
4: Efteling Kids Radio.
5: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarsde Kat.

0: Bas! Bas!
1: Oh, ja, wat is er nu weer?
0: Kijk je spullen.
1: Ja, dus?
0: Kijk je spullen, we gaan een paar dagen weg.
1: Weg? Maar waarheen dan?
0: Verrassing, vertrouw me. Ik heb elkaar gepakt wat je nodig hebt. We vertrekken zo vroeg mogelijk.
1: Vroeg? Nee, ik heb nu echt mijn 8 uur slaap nodig.
0: Zeur nou niet zo, chap, chap.
1: Oké.
0: Ik zei hem niets, hij moest me maar vertrouwen. Oh, het werd een korte nacht. In het paleis was iedereen al in rep en roer voor de grote reis voor de koning en prinses Tessa naar Merendal.

0: manier zijn we terug. Ah,
1: omdat ik het zeg, gaat je niks aan.
0: Nee, gaat
1: en
0: lekker.
1: Dat zie je vanzelf wel. Jij moet je zoveel vragen. Kom op, lopen.
2: De ene voet gaat voor de ander. Dan de ander voor de een. Het is misschien een heel eind lopen. Maar je doet het niet alleen.
0: Nee, dat is waar.
1: Niet stoppen, blijven stappen. Kom op nou, nee. Hupsakee. Ah.

0: misschien een beetje wuiven, hè?
1: Oh, pap, kijk! Hey, hallo!
0: Hey, hallo, nee, dat is ordinair. Nee, nee, kijk zo, de pols een beetje krom en naar je toe, hè? Naar je toe. Alles is voor jou.
1: Ja.
0: Haalt. Stop. Zeg, wat krijgen we nou? Wat krijgen we nou? Het volk wuift helemaal niet terug naar de koning. Zeg, dat is een traditie, hoor. Als een koning naar je wuift, met DT, dan wuiven wij heel goed. Oh, geweldig. Nee, ik ga even kijken of ze daar ook gehoord hebben, hè? Zeg, hebben jullie dat ook gehoord? Nou ja, kijk, zo eenvoudig kan dat dus zijn, hè? Zeg, Tessa, weet je wat de gewone mensen ook leuk vinden?
2: Nou?
0: Als de prinses een dansje doet op het dak van de koets.
2: Echt?
0: Nee, maar vind ik zelf heel koddig.
2: Oh.
0: Kom, we gaan! We zijn er.
2: Oh, sorry.
0: Tessa?
2: Ja?
0: Wij starten hier de bouwwerkzaamheden, hè? En dat is een heel plechtig moment. Hm? Oké, de vlag. Nou, laat de bouwwerkzaamheden beginnen, hè? O, Tessa, morgen is er niks meer van over, hè? Pam, boom, flats, patch, alles weg. Kom, we gaan de koets in op naar Merendaal. Haast.

0: Zo!
1: Net op tijd.
2: Zijn we er?
0: We zijn er.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Hou je vast. Ja.
1: En nu?
0: Alles uit.
1: Sorry?
0: Je kleren. Alles uit.
1: Wacht.
2: Alles?
0: Nou, je onderbroek mag je wel aanhouden, maar de rest uit. Nu, kom.
2: Wat, nu?
0: Ja, kom.
2: Oké. Oh, nee, dit is echt veel te koud.
0: Stel je niet zo aan.
2: Nee,
0: nou toch op.
2: Nee.
0: Dan zijn we te laat.
2: Oké.
1: En nu?
0: Het water in.
1: Het water in?
2: Nu, ja,
0: nou,
2: rustig.
0: Dan zijn ze hier.
2: Ja, rustig.
0: Ja, wat nu weer?
1: Het is gewoon veel te koud.
0: Ja, hier hebben we dus geen tijd voor. Op! Stop! Help dan toch!
3: Potverder. Zeg, wat is hier aan de hand?
0: Koning Christian, nou ja, wat vreselijk toevallig zeg. Dit verzin je toch niet?
4: Hey,
0: dit verzin je niet.
3: Dat zag ik. Weer zo'n traditionele buiging, hè? Oh, met een ping.
4: Ja, ping, ja.
3: Zeg, vertel verder, pratende kat. Wat is er aan de hand?
0: Het is de markies.
4: Oh, die van Karabach.
0: Ja, die?
4: Ja.
0: Is het water ingesprongen om te gaan zwemmen. En nu heeft iemand al zijn kleren gestolen.
3: Nee.
0: Ja.
3: Nee.
0: Ja.
3: Nee.
0: Ja.
3: Nee. Het is niet waar.
4: Wat een nare streek.
3: Nou, er is ook helemaal niks meer veilig voor reuvers.
0: Alsjeblieft, nee. Kunt u hem helpen?
3: Maar natuurlijk. Hè, na al die prachtige geschenken, oh ja, is dat toch wel het minste wat ik kan doen, hè? Lakei, een handdoek.
0: Markies!
3: Tassa, mee.
0: Dank u. Markies!
1: Hè, wat? Wie?
0: U, de markies van Carabas. Komt u maar.
3: Wat doe je?
0: Markies, droogt u uw haren even af?
3: Zeg, waar ben je mee bezig, rotkat?
4: Dus dit is hem nou? De markies van Carabas. Jij?
3: Jij?
5: Yes.
4: Wat? Ben jij de markies van Carabas?
1: Nee, ik ben Bas.
4: Ja.
0: Nou, Bas is zijn roepnaam, hè? Zo noemt iedereen hem. Bas, willen we wat eten? Bas, willen we wat drinken? Bas. Maar voluit is het...
1: De markies van Carabas. Ja, dat ben ik.
0: Ja, dat dus.
4: Dan ben jij dus van adel.
0: Oh, dat is ook zo.
4: Maar dan kunnen we dus wel trouwen.
3: Trouwen?
4: Ja, Bas.
3: Trouwen, lieveling, gaat dat dan niet een ietsje pitsie snel?
4: Maar dan wil ik eindelijk trouwen, is het weer niet goed.
3: Hij heeft je nog niet eens gevraagd, Tessa, hè? Traditie. Hey. Zo kan je nooit iemand fatsoenlijk ten huwelijk vragen, hè? Lakei kleding.
0: Oh, dank u.
3: Niet zo gluren, Tessa.
4: Ik gluur niet,
3: Oh, dank u wel.
0: Ja. Oh,
3: mooi. Zo, dus u bent nou die markies van Carabas.
1: Ja, ze zeggen het, hè.
3: Ja. En waar bevinden zich dan uw land en uw kasteel? Ja, u zult moeten begrijpen dat een markies alleen maar kan trouwen met mijn dochter als hij land heeft. En een kasteel.
0: Maar natuurlijk heeft hij land.
3: Heb ik dat?
0: En een kasteel?
3: Jo, ook nog.
0: Ja.
3: Nou, laten we dat dan meteen even gaan inspecteren.
1: Nou,
3: ja,
1: nee.
3: Ja,
1: nee.
3: Ja,
1: nee.
3: We zijn er nou toch.
1: Nou, goed.
3: Dat is goed. Tim, dit kan ik niet maken, echt niet. We liegen alles bij elkaar op deze manier.
0: Wat heb ik jou nou gezegd? Vertrouw me.
3: Ja, maar een kasteel?
0: Ja, dit is voor jouw bestwil. En die van Tessa, komt goed. Majesteit, kijk u eens.
3: Oh, ja.
0: De markies van Carabas.
3: Welkom.
1: Hallo.
3: Bacana.
4: Hi.
3: Pas erop, hè. Het is hobbelig.
6: Efteling Kids Radio.
7: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat.
0: Ik ben er stiekem van doorgegaan. Maar met dat ene leugentje om bestwil waren we dus nog niet. De eerste hobbel was genomen. Ze dachten allemaal dat Bas van Adel was, de markies van Carabas. Maar ja, een markies moest dus blijkbaar land en een kasteel hebben. Boer!
3: Zeg het eens, manneke.
0: Wacht even, jij schrikt niet van een pratende kat?
3: Merendal wordt bestuurd door tovenaar Mavros. Als een slechte tovenaar de macht heeft over uw land, mag er echt wel wat zottere dingen mee zijn, hè?
0: Oh ja, nou, ik heb je hulp nodig. Zo dadelijk komt er een koets langs met daarin de koning.
3: Nee. Dat is niet waar, de koning. De koning hier in Merendal. Oh, iedereen moet hiervan weten. Je maakt hem opke. Koning Christian hier in Merendal.
0: En prinses Tessa.
3: Ha op, deze menen niet, prinses Tessa. Koning Christian en prinses Tessa. Ik word zot. Wat? Wanneer zijn ze hier?
0: Nou, al heel snel al. Je moet namelijk iets voor me doen. Je moet iets tegen ze zeggen.
3: Dat is niet waar. Ik mag praten tegen de koning en de prinses.
0: Je moet tegen ze zeggen dat al dit land van de markies van Carabas is.
3: Sorry, van wie?
0: De markies van Carabas.
3: Jawel, dat is niet waar. Al dit land is van tovenaar Mavros. Dat is al jaren zo.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar je moet ook zeggen dat al dit land van de markies van Carabas is. Oh, en het kasteel ook.
3: Ja, maar dan moet ik liegen. Dan moet ik liegen tegen de koning en de prinses. Dat doe ik niet.
4: Nee.
3: Dat kan ik niet. Goed zot. Ja, maar ja, en ik kan er...
0: Nou, het is meer een kwestie van timing, hè. Technisch gezien is het geen liegen.
3: Maar het land is toch niet van die markies?
4: Nee.
0: Maar dat wordt het wel. Ja, dat wordt het wel.
3: Dat kun jij mij garanderen.
0: Hey, ik zweer het. Dus is het geen liegen. Jij beweert iets wat straks gewoon de waarheid is.
3: Hey, heel simpel. Ik weet het toch niet zo. Alleen liegen tegen de koning en de prinses.
0: De koning! Ik zit in de struiken. Ik zeg alles voor. Praat mij maar na. Maar hou die koets tegen.
3: Oh, hallo, boerenvalk. Zeg, boerenman, wat is er nou aan de hand?
0: Majesteit. Majesteit.
4: Majesteit.
0: Ik wilde u het land laten zien.
3: Ik wilde u mijn hand laten zien.
0: Het land. Het land, sukkel.
3: Het land, sukkel.
0: Oh.
3: Pardon?
0: Allemaal van de markies. Het kasteel ook.
3: Allemaal van de markies?
0: Oh.
3: Het kasteel ook.
1: Wat? Van mij?
5: Nou, markies, dat heeft u werkelijk uitstekend voor elkaar, zeg.
4: Dat je mij nog meer niet verteld.
3: Wat?
1: Gezondheid.
0: Nu knielen, idioot.
3: Nu knielen, idioot.
1: Ah.
3: Oh. Bedankt, boer. Zeg, lakij, geef de beste man even iets. Kijk u eens. Merci, merci, merci. Dit geloven ze thuis nooit.
4: Ja.
3: Nou, Marquise, nu gaan we naar uw kasteel.
4: Oh, kijk, je spannend, kom.
3: Ja, mij ook. Ja.
0: Oh, en dat was stap 2. En nu stap 3. Een kasteel. Ik kende maar één kasteel. Het kasteel van Mavros, de gevreesde tovenaar. Ik had katten nodig. Veel katten.
3: Aan de hand. Ik was in de slaap. Ik... Ach, post voor mij. Oh, het is er van de team. Oh. Verzamelen bij het kasteel van... Mamma Mia, tovenaar Mavros.
4: Oh.
3: Wachten tot ik het teken geef. Dan moeten jullie met z'n allen... En dan moeten... Ach, wij moeten het team gaan helpen. Kaatjes! Mia!
0: Hallo? Hallo? Hallo?
8: Jij, de pratende kat.
0: Weet u dat nog?
8: Jij hebt me voor gek gehouden.
0: Nou, dat viel best mee, toch? Ik vroeg alleen of u zich kon omtoveren tot ieder dier dat u maar wilde.
8: Omdat je me niet geloofde.
0: Omdat ik u niet geloofde. En om heel eerlijk te zijn, nog steeds niet.
8: Wat zeg jij?
0: Ja, u toverde zich om tot iets, maar ik stond daar in die moestuin.
8: Jij was mijn groente aan het jatten.
0: Nee, daar gaat het nu niet om. Ik heb nog steeds niets gezien.
8: Zo brutaal als jij, maak ik ze maar zelf mee. Goed,
0: Maar deze keer iets kleins.
8: Iets kleins.
0: Nou, kleiner dan de vorige keer. Oh, maar misschien ook een kat.
8: Een kat?
0: Ja. Oh, nee, dat is nog veel te groot.
8: Kleiner dan een leeuw.
0: Veel kleiner. Een muis misschien?
8: Een muis. Natuurlijk kan ik dat. Geen probleem.
3: Oh. Karateam! Oh, weet jij wel...

0: goed gedaan.
1: Kagatim, keuzes maken wij met de hart. Alles wat jij hebt gedaan, heb jij gedaan uit de liefde. Liefde voor die baas. Liefde voor die mij. Liefde voor die katjes. Ja, mauw. Maar niet altijd eerlijk. Maar ja, jij bedoelde goed. Jij volgt jouw hart. Basta.
0: En nou opruimen. De markies van Carabas en de prinses kunnen elk moment hier zijn. Alles moet schoon en fris.

0: Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar de Efteling Sprookjesmusical, De Gelaarsde Kat.
2: Welkom in het kasteel van de markies van Carabas.
3: Nou, u heeft werkelijk een wonderschoon, schoon kasteel, markies.
4: Ja, leuk plekje toch? Ja.
3: Tim, wat is dit? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Kom je nou ineens aan een kasteel?
2: Jij moet niet zoveel vragen.
5: Oh, mooi vraag.
2: Nou, je moet één ding vragen.
3: Dat is niks voor jou.
2: Aan Tessa.
5: Ja, hè?
3: Oeh, kijk. Kijk, zo'n plapje.
5: Vind je het zo? En daarboven, zie je dat?
3: Ja, oh, ja.
5: Vind je het zo?
3: Oh, kijk nog eens.
2: Mauw.
3: Liefste Tessa.
5: Ja.
3: Wil je...
6: Oh, nee, rechterknie. Hè? Je moet op de rechterknie. Dat is de traditie, hè?
5: Pap. Laat die tradities nou eens even zitten. Het gaat om de vraag.
6: Oh, ja, nee. Ja.
3: Liefste Tessa. Wil je met me trouwen?

0: Hoi!
1: Ja! Bedankt. Voor alles.
0: Hé, hey, graag gedaan, man.
1: Majesteit. Hè? Ik heb nog een vraag. Oh. Ik hoorde van uw plannen tot de bouw van een derde gastenverblijf. Bij Kat op Zand.
2: Ja.
1: Maar die plek die heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. Want daar zag ik Tessa voor het eerst.
3: Oh, is ze niet schattig?
1: Dus het liefst zou ik die mooie plek laten zoals die is. Zou dat kunnen?
3: Oh, pap.
2: Tuurlijk. Ik bouw dat gastenverblijf ergens anders, hè. Oh, op het Loonse land, ja. Maar nu gaan we naar mijn paleis, hè, want we hebben een bruiloft voor te bereiden, hè.
1: Ja!
2: Pief, paf, poffertjes.
1: Hey.
0: Pie. En zo trouwde Bas met zijn prinses Tessa. En zo werd ook Kat op Zand gered. En daarom mogen jullie hier nog steeds allemaal wonen.
4: Mauw. Mauw, mauw, mauw.
0: De bruiloft? Wil je dat echt weten?
4: Mauw.
0: De bruiloft was, ja, fantastisch. Prinses Tessa droeg een bruidsjurk met de langste sleep van het hele land. Zo lang dat alle katten en iedereen haar mocht helpen dragen.

0: Heb ik toch nog een man van adel aan de haak geslagen, pap? Een markies?
1: Nou, absoluut geen markies.
2: Hoe bedoelt u?
1: Prins, je bent nu een prins! Oh, ja! Ja! En later ben je koning, hè, naast mijn dochter als koningin. Later.
0: Oké.
1: Okay. Voor jou.
3: Oh, wat is dat nou?
0: Dat hoort bij een nieuwe minister.
3: Minister? Waarvan?
0: Dierenzaken. Jij gaat je inzetten voor alle dieren van het hele koninkrijk.
4: En je krijgt je eigen vleugel bij ons in het paleis.
3: Echt waar?
0: Ja, echt waar.
3: Majesteit!
1: Wacht, oh,

0: Jongens en meisjes, dames en heren, dit was de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat. Je kunt de Efteling Musicals ook bekijken op het Efteling Theater YouTube kanaal. Ook heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: verder duizelig van.
1: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Zo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog 1 keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
4: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
3: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
4: Ja.
3: Net zoals u.
4: Ja.
3: Anders komen we maar niet, hè?
4: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd, dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
4: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
4: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken, toch, broertjes?
3: Ja, natuurlijk.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
3: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past en die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst, op je tenen.
3: Ja?
2: Kijk, zo.
3: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen? En dan draaien?
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ja.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag.
8: Dag.
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
6: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
9: Ja, hij is gigantisch.
6: Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen? Het wordt vast heel bijzonder.
9: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
3: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
3: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
3: Ja.
6: Doet ze niks?
11: Huh? Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
3: Ik heb er ook niks van.
6: Yay!
0: Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Upskrindigavond, rum trindena. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah, aha.

0: Sedra, Sedri,
1: oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

0: Dag, prins van mij.
1: De gekroonde eend. Er was eens een oude koning die bezoek kreeg van een witte eend. Majesteit, kwekte de eend beleefd. De reus die in de bergen woont is dol op eendenvlees. Hij heeft al veel familieleden van mij opgepeuzeld. Daar moeten we iets aan doen, zei de koning. En hij riep zijn vier zonen bij zich. Jongens, zo begon de koning. Iemand van jullie moet mij opvolgen. Ik heb een opdracht. Degene die de bergreus het land uitjaagt, zal ik tot koning kronen. De volgende dag trokken de vier jongens naar de bergen om de reus te verslaan. Maar de reus was veel te groot en te sterk voor ze. Hij pakte hen vast alsof ze dwergjes waren en smeet ze in een hok. Een paar dagen later vertelde de koning aan de eend dat zijn zoons nog steeds niet teruggekeerd waren. Toen vloog de eend zelf maar naar de bergen en landde daar op het water van een bergmeer. O, neef, wat ben ik blij je te zien, kwaakte een grote witte eend. Gisteren heeft de reus nog twee tantes van je opgegeten. De witte eend keek rond. Er zijn hier veel witte eenden, hè? Zei hij geheimzinnig. Ik heb een plannetje. Luister. De volgende ochtend dobberde hij rustig op het meer toen de reus eraan kwam. Haha, die gekke reus, lachte de eend brutaal. Je kunt me toch niet pakken. O nee, brulde de reus boos en hij sprong in het water. Woest vloog hij op de eend af, maar die dook snel onder water. Hé, waar ben je? Riep de reus. Hier, riep de eend. Een stukje verder naar rechts was hij bovengekomen. Toen schoot hij het riet in en de reus snelde erachteraan, maar vond de eend niet. Waar ben je? Riep hij weer. Hier, klonk het, en nu was de eend weer links van hem. Zo ging het maar door, tot de reus wanhopig riep. Hoe kun je nou overal tegelijk zijn? Dat kan ik, omdat ik een tovereend ben, zei de eend kalm. Je kunt me eenvoudig nooit te pakken krijgen. De reus moest niks van de toverkunsten hebben. Hij was er zo bang voor dat hij meteen het land verliet. En niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En kon de eend nou echt toveren? Wel nee, het was steeds een andere witte eend die opdook. Met z'n allen hadden ze de reus goed voor de gek gehouden. De volgende dag werd de witte eend gekroond tot koning van het land. Want hij had de reus verjaagd. En ze leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

krassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen. De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Welkom! Proost! Santé!
1: Efteling Kids Radio.

0: niet 5L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poot van een canapé, maar enkel cijfer telt weer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: lievelingscijfer, Bert?
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé, maar een enkel cijfer telt meer mee.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zou ik me wel vergist hebben.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Psst. Hé. Hey. Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje. Ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

Lieveling Kids Radio.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Hallo lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leefde al lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké. Okay.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje. Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij zou helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au, au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Goedemorgen, mijn beste Valkie.
1: Hallo allemaal. Is Draak hier?
0: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
1: oh, sorry. Ik ga al.
0: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste Valkie.
1: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
0: De wolf.
1: Oh, sorry. Ik ga al.
0: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste Valkier. Als iemand
2: mij roept, dan sta ik hier.
1: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
2: Wij zingen het liedje van Valkier.
3: Hé, doe met ons mee. Ik maak hier
4: een plekje voor jou naast Draakje.

Hey, hallo daar. Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Kidsradio.
1: Hey Anna.
2: Misschien hè, zijn kleine meisjes toch leuk.
1: Ja joh.
3: Net zo leuk als broertjes.
1: Wacht, zijn een mama?
3: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
1: Ja. Dan brengen we je nu naar huis.
3: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
1: Anna, weet jij de weg?
3: Ja, kom mee.
4: Wat?

是什么吗？

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: ze gaan beslist over mijn schatkist. Of over hapjes met rode kapjes.
1: Over de wolf, en dat is linkersoep. En over een heisje van snoep.

blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Van Bobeldijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los.

0: snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Klein Duimpje. Er was eens een arme houthakker die 7 zonen had. Op een dag liet hij ze achter in een donker bos. Hopelijk komen ze terecht bij mensen die wel genoeg te eten hebben, dacht hij verdrietig. Maar de jongste van het stel, die Klein Duimpje werd genoemd, had stiekem steeds een kiezelsteentje op het bospad laten vallen. De jongens hoefden het spoor maar te volgen en kwamen al snel weer thuis. De volgende dag bracht de houthakker zijn zonen nog dieper het bos in. Klein Duimpje had geen steentjes meer, dus nu strooide hij steeds kruimeltjes van zijn broodje. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen. Maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam.
2: Morgen eet ik jullie op, bij het ontbijt, lachte de reus gemeen. En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed.
1: In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in. En in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtten het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 mijlslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boom, boom, boom. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boom, boom, boom. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes, die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met de 7 mijlslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan, niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van Snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eten.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Er klopt er iemand.
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: Er niemand te zien. Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Ja, die brief ziet er wel echt uit.
4: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
4: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
4: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning, chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
4: Jawel, verachtbare, verdachte...
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
4: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
4: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Oh, maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. We moesten maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
4: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
4: Kom snel mee. We achtervolgen hem.
1: Ja, doe ik.
6: Zo. 4 chocoladetaarten. 4. Wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Wat hoor ik?
3: Ik ben het boze bosgeest.
6: Laat me niet lachen, hè. Je zult wel een... pratend konijntje zijn of zo.
3: Wij komen als je de boel bedriegt.
6: Dat doe ik gelukkig nooit.
3: Alweer een leugen.
7: Wij komen bijvoorbeeld als je zegt dat je
4: een koning bent.
7: Of als je taart eet die niet voor
4: jou is.
6: Het is hier niet pluis. Wegwezen. Wat gebeurt er allemaal?
3: Tervan, als je die lieve kabouters bedriegt, lelijk...
7: Je hebt ze
3: bestolen, oplichter.
7: Koning chocoladetaart.
3: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
0: Ja, lieve kinderen, wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent... Zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: tijd. Ik ben het, Wolf.
1: Raja, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knebel, knabbel, kneusje. Wie

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

voor oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld.

Kabouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
0: Tjiep, tjiep.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde dan: o koningin, u bent de mooiste in het hele land. Maar op een gegeven moment antwoordde de spiegel: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar kreeg medelijden met Sneeuwwitje en liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield ze het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was heel gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Haar mond viel open toen de spiegel zei: o koningin, heel mooi bent u, maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend. Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huisje van de 7 dwergen.
3: Hallo, is er iemand thuis?
2: Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin prachtige rode appels lagen.
3: Dag, lief kind, zei de vrouw. Wil je een appel?
2: Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond. Lachte de gemene koningin. Sneeuwwitje is dood! De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legde ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit. Het leek wel alsof ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd op haar werd. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel. Maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open. Wie? Waar ben ik? Vroeg ze verbaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: verder de uitslag van.
1: Ja, hallo kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten? Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskribbels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Yeeha!
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo moe.
5: Ja, ik niet.
8: Heerlijk zou jouw heks ons betoverd hebben.
5: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
9: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect.
1: Oh.
2: Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
7: Ah, en het dansen is gestopt.
1: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Tot nou gedacht, zeg.
2: Ja, maar eigenlijk ook niet,
1: want
2: het
1: wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Vrolijke muziek eigenlijk.
3: Oh, hier ben ik, Wolf. Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Sidra, Sidri.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Slecht. Ik ben echt slecht.
1: Echt slecht.
0: Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuitel.
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: Maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.

0: maakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moet je die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd zij naar bed gebracht door haar moeder. Die zei, dag mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul jij mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, lachte het meisje. Ze dacht even na en zei, dag koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. En ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets, maar de prinses zei, dag, lieve papegaai. Zeg eens wat, zei de koning. Zeg eens wat, zei de prinses. Zou zijn snavel vastzitten? Zou zijn snavel vastzitten? En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord, maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos, toen ze een oud vrouwtje tegenkwam. Dag, lief kind, zei de vrouw. Dag, lief kind, zei de prinses. Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai. Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak. Flits! De prinses was veranderd in een papegaai. Dat krijg je ervan als je zo graag wilt papegaaien, zei de vrouw, die in werkelijkheid een heks was. De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door het open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling en iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikt. Dag mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Toen zei de papegaai. Dag koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. De koningin kreeg tranen in haar ogen en plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken. Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht, maar je was al die tijd gewoon bij ons. De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze voor eeuwig afgeleerd en ze leefde nog lang en gelukkig.
3: Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?

0: zijn we niet alleen.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Fase.
1: Efteling Kids Radio.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaat...

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Tafeltje dekje, ezeltje strekje. Er was eens een kleermaker die 3 zonen had. De oudste wilde meubelmaker worden en na een paar jaar kon hij dat als de beste. Zijn leermeester gaf hem een tovertafeltje cadeau. Als je tafeltje dekje riep, stonden er vanuit het niets de heerlijkste gerechten op tafel. De jongen ging op weg naar huis. Laat in de avond kwam hij bij een herberg aan en omdat hij honger had, toverde hij een lekkere maaltijd op het tafeltje. De herbergier had dat gezien en wilde dat tafeltje ook wel hebben. Midden in de nacht verwisselde hij het stiekem voor een gewoon tafeltje. Thuisgekomen wilde de zoon laten zien dat ze voor altijd genoeg te eten zouden hebben. Hij riep, tafeltje, dekje. Maar er gebeurde natuurlijk niets. De tweede zoon was gaan werken bij een molenaar. Als dank voor zijn hulp kreeg hij een bijzondere ezel cadeau. Als je riep, ezeltje, strekje, dan strekte de ezel zich uit en de gouden munten vlogen onder zijn staart vandaan. Ook hij sliep die avond in de herberg. De oneerlijke herbergier zag wat de ezel kon en verwisselde de wonderezel voor een gewone. Toen de zoon de volgende dag thuis kwam, wilde hij meteen laten zien wat de ezel kon. Maar toen hij riep, ezeltje, strekje, gebeurde er natuurlijk weer niets. De broers kwamen erachter dat ze in dezelfde herberg hadden overnacht en schreven hun broertje een brief waarin ze hem waarschuwden voor de herbergier. De jongste zoon had al die tijd bij een houtsnijder gewerkt. Als afscheidscadeau kreeg hij een zak waarin een knuppel zat. Als je riep, knuppeltje uit de zak, dan sloeg de knuppel in het rond. De jongen kwam aan bij de herberg en hij kwam erachter dat de herbergier het tafeltje en de ezel van zijn broers had gestolen. Hij vertelde hem dat er een schat in de zak zat. Toen de herbergier de schat 's nachts wilde stelen, riep de jongen, knuppeltje uit de zak. Onmiddellijk sprong de knuppel uit de zak en gaf de waard een enorm pak rammel. Die kermde van de pijn en beloofde de jongen het tafeltje en de ezel terug te geven als de knuppel maar op zou houden met slaan. Knuppeltje in de zak, riep de jongen. En de knuppel glipte de zak weer in. Je snapt wel hoe blij de kleermaker was toen zijn jongste zoon met de wonderezel en het tovertafeltje thuis kwam. Hij hoefde nooit meer te werken. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Efteling Kids Radio.

0: Er.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverend mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat. En liet de hofmaarschalk het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen. Is dat alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen. Dit is het allermooiste wat ik ooit gehoord heb, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven. De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op. Jij, die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken? De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik al tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. Als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe kan om te zien. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.

0: niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: prins van mij.
1: De draak. Er was eens een koning die in de schatkamer van zijn kasteel een ijzeren kroon bewaarde. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land zolang de kroon in bezit was van de koning. En daarom paste hij er goed op. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, werd de kroon gestolen door een heks. Ze stopte hem in een schatkist die in een donkere grot stond. Een angstaanjagende draak bewaakte de schat. "Niemand kan de draak verslaan," zei de koning. "Maar ach, wie weet is het allemaal bijgeloof dat met die kroon." Helaas was het geen bijgeloof. Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de mensen werden armer en armer. De koning stuurde toen zijn ridders toch maar op de draak af. Ze gingen het monster te lijf met zwaarden en lansen, maar die braken als luciferhoutjes af op de dikke drakenhuid. Al snel droop het leger van de koning af, zonder kroon. Vlak bij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij. Vico en zijn zusje Bella. Bella kon prachtig zingen en als ze dat deed, werd iedereen er stil van. Zelfs de geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en de hond blafte niet meer als Bella zong. Vico had de ridders van de koning tegen de draak zien vechten. En op een dag, toen Bella weer zo mooi zong, kreeg hij een geweldig idee. Hij nam zijn zusje mee naar de grot van de draak. Het woest brullende monster torende hoog boven de schatkist uit. En bovenop de gouden munten en diamanten lag de ijzeren kroon van de koning. Bella begon te zingen en wat altijd met de geiten en de kippen gebeurde, gebeurde nu ook met de draak. Hij luisterde ademloos naar de betoverende klanken. Langzaam liep Vico in de richting van de draak en heel voorzichtig pakte hij de kroon. Op dat moment leek de draak even uit zijn roes te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden, maar Bella zong net een mooie hoge noot en de draak werd weer rustig. Voorzichtig verlieten de kinderen de grot en renden met de kroon naar het kasteel van de koning. Die was zo blij dat hij zijn kroon terug had, dat Vico en Bella een forse beloning kregen. Dat kon er ook wel van af, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Hé, daar is toch niemand voor mij? En daar ook niet? Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppla!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.